Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 6:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier 10 explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt

Trekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Rhede heeft een gratis app waarmee je altijd lokaal nieuws uit Rhede en Roosendaal kunt volgen. Zonder reclame en zonder inloggen. In de app krijg je bijvoorbeeld meldingen over verkeer, gemeentelijke berichten, evenementen en achtergronden. De app werkt overzichtelijk en is te downloaden via de App Store en Google Play onder de naam Studio Rhede. Met de app heb je het nieuws uit jouw gemeente altijd bij de hand.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

Ja, lekker. George Michael samen met Queen en Somebody to Love. En Chef Special en het lokale nieuws, het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen Bruce Springsteen, oftewel The Boss from the USA. Nu eerst Sun Max en Dark Before the Dawn.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel. Dan het weer, vanochtend kans op een bui, vanmiddag zon en wolken bij ongeveer 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Van Halen en 20 Seconds en Ed Sheeran met Celestial. Zometeen Criss Cross Amsterdam. Nu eerst Alan Clark. It Ain't Gonna Work.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon. Er staat een meest matige westenwind en het wordt maximaal 20 of 21 graden. Woensdag verloopt grotendeels droog met een mix van wolken en zon en vergelijkbare temperaturen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en trekken meerdere buien over de regio. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Even terug in de tijd met natuurlijk Prince and the Revolution. Helaas, Prince te vroeg overleden, maar we draaien zijn muziek nog steeds. Purple Rain. Daarvoor Jan Gelderen met het weer en Chris Cross Amsterdam. Het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen Calvin Harris hier op Studio Reden met The Summer. Nu eerst Cameron Whitecomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3%

0: hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
0: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
2: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
0: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaam drukker onderweg in Gelderland. Er staat nu bijvoorbeeld file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging tussen Veghel en Kerkdriel 15 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

7 uur op deze radiozender Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en bij de omgeving. Onderweg de Purple Disco Machine, het lokale nieuws. Nu eerst het verhaal van James Blunt. We gaan terug naar het jaar 1973 en de volgende jaren.

0: studioreden.nl.
1: Studio Reden heeft een gratis app waarmee je altijd lokaal nieuws uit Reden en Roosendaal kunt volgen. Zonder reclame en zonder inloggen. In de app krijg je bijvoorbeeld meldingen over verkeer, gemeentelijke berichten, evenementen en achtergronden. De app werkt overzichtelijk en is te downloaden via de App Store en Google Play onder de naam Studio Reden. Met de app heb je het nieuws uit jouw gemeente altijd bij de hand.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Louis Capaldi. Before you go. Before you go, inderdaad, de titel van deze plaat. Daarvoor Somber met My Body Ain't Ready. Onderweg, Mika. We hebben het ANWB-nieuws, we hebben de NOS-headlines. Nu

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit. Het weer zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zo goed als droog bij een graad of 20.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland veroorzaken de meeste dagelijkse files maximaal 10 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Waardenburg bijna 25 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, voorbij knooppunt Valburg, een klein kwartier oponthoud. De N50 Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattermerbroek, 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, bij Hoevelaken, een kwartier. En verder staat er een kapotte auto op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar is de vertraging voorbij Veenendaal bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

gouden van Billy Ocean. Get out of my dreams and get into my car. Dat is wel een tijdje geleden, inderdaad. Begin jaren 80 was het, geloof ik. Of was het nog ouder? Ik ga het even voor je uitzoeken. Zometeen meer. Nu, Craig David. Dit is Fill Me In.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon. Er staat een meest matige westenwind en het wordt maximaal 20 of 21 graden. Woensdag verloopt grotendeels droog met een mix van wolken en zon en vergelijkbare temperaturen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en trekken meerdere buien over de regio. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Major Lazer en Lean On. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. Shiano Spiro kwam nog aan je voorbij. En Craig David met Fill Me In. Zometeen Harry Styles hier op Studio Reden met American Girls. Nu eerst The Simple Minds. En Don't

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 120 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is het oponthoud 30 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar is de vertraging voorbij knooppunt Valburg een kwartier.

0: studioreden.nl.
1: De bronsttijd van de edelherten op de Veluwezoom is weer begonnen. En dat zorgt voor veel belangstelling in het gebied. Tussen half september en half oktober is het beurlen van de herten goed te horen en strijden mannetjes om de aandacht van de hindes. Omdat het in deze periode druk wordt in het bos, gaan politie en boa's extra controleren. Dat gebeurt vooral in de vroege ochtend en avond, met onder meer warmtecamera's. Bezoekers mogen dan niet zomaar het bos in.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Born to Make You Happy. Ja, dat denk ik ook. Daarvoor Ariana Grande, Into You. En nu op je radio, Alex Warren, Fever Dream.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nog 120 kilometer file en waarschijnlijk is de piek van de spits hiermee bereikt. Het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft op dit moment het meeste oponthoud. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De N338 van Doesburg naar Westervoort, daar staat het verkeer bij de aansluiting met de A12 bijna 20 minuten vast. De N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De dag begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon. Er staat een meest matige westenwind en het wordt maximaal 20 of 21 graden. Woensdag verloopt grotendeels droog met een mix van wolken en zon en vergelijkbare temperaturen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en trekken meerdere buien over de regio. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Lekker hoor. Earthwind & Fire op Studio Reden. Je hoorde And The Love Goes On. En daarvoor natuurlijk Jan Vergelderen en Duncan Laurens kwamen allemaal aan je voorbij. Straks om 12 uur, dan zit hij hier weer. Richard Klopper in de Lunchtrommelshow tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7. Dan is het weer tijd voor Daniel Selem Blokker. De man met de dubbele achternaam. Hij houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws. Weer en verkeer. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met... Talk to you.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
1: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
0: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
2: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
0: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn inmiddels ook...

het hoogtepunt van de spits heen. In Gelderland heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nu nog het meeste vertraging. Tussen Veghel en Waardenburg 15 minuten oponthoud. De A28 van Zwolle naar Amersfoort voorbij Strand Nulde zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam. Bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. De politie zoekt een man die mogelijk brand heeft gesticht bij café Nooit Gedacht in Velp. De brand gebeurde in de nacht van 16 op 17 januari aan de Brugweg. In het opsporingsprogramma Plaatsdelict zijn beelden getoond van de verdachte. Daarop is te zien dat hij met een fiets en brandbare vloeistof bij het café komt. De brand blijkt later aangestoken. De schade ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro. De politie vraagt inwoners om tips via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. En komend stormseizoen worden er hoogstwaarschijnlijk stormen vernoemd na de overleden influencer Jade Kops en Sean het Schaap. Bij het KNMI kwam de naam Jade zo'n 500 keer binnen als eerbetoon. Kops had een zeldzame vorm van kanker. Ze was 19 jaar. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden nog wat buien. Vanmiddag geregeld zon, droog en een graad of 20.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt op zijn eind. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Daar is de vertraging bij knooppunt Velperbroek 30 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon. Er staat een meest matige westenwind en het wordt maximaal 20 of 21 graden. Woensdag verloopt grotendeels droog met een mix van wolken en zon en vergelijkbare temperaturen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en trekken meerdere buien over de regio. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is even de hart van de ANWB. 2 kilometer file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 10 minuten vertraging, 5 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strad Nulde en Nijkerk. De N846 Nederasselt-Heumen is in beide richtingen dicht tussen Nederasselt en Overasselt door een politieactie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel

0: al iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file 10 minuten vertraging. Er is een afsluiting van de A28 Zwolle richting Amersfoort door een autobrand bij Nijkerk 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid en door een politieactie op de N846 Neder-Asselt-Heumen is de weg in beide richtingen dicht tussen Neder-Asselt en Overasselt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij afrit Hoenderlo door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Oudijk en Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort na een autobrand is de rechterrijstrook nog dicht bij Nijkerk. 2 kilometer file. Door politieacties de N846 Nederasselt-Heumen in beide richtingen dicht tussen Nederasselt en Overasselt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse

gedumpt door de controles. 4 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. Een kwartier extra reistijd ook op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 5 kilometer file door een kapotte auto. De N846 Neder-Asselt-Hummen is in beide richtingen dicht tussen Neder-Asselt en Over-Asselt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagen van de week, behalve op dinsdag. Dua Lipa, We're Good. Goedemiddag, daar zijn we weer.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. Met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. De grootste kantine van de Veluwezoom, zeg maar rustig de grootste haphoek van de Veluwezoom, is geopend. Dua Lipa was dit en daarvoor was het Harry Styles, American Girls. Jan bij het weer van Reden Roosendaal later in het programma. We hebben natuurlijk de kantineknaller. Bouwzak komt er zo dadelijk ook aan. Maar we gaan eerst het verleden induiken. Dat doen we met Tina Turner. Tapper kan mail.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De bronsttijd van de edelherten op de Veluwezoom is weer begonnen. En dat zorgt voor veel belangstelling in het gebied. Tussen half september en half oktober is het beurlen van de herten goed te horen en strijden mannetjes om de aandacht van de hindes. Omdat het in deze periode druk wordt in het bos, gaan politie en boa's extra controleren. Dat gebeurt vooral in de vroege ochtend en avond, met onder meer warmtecamera's. Bezoekers mogen dan niet zomaar het bos in.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Absolute classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. Studio.

0: het gaatje. Dit was Eva Max, So Am I. Dat hebben we afgelopen, wat was het, zondag, hè? Ja, eergisteren hebben we gemerkt tijdens de barbecue. De jaarlijkse barbecue in Studio Reden. Er waren nog wat dingetjes over. Vlees was allemaal op, dat zei gisteren al. Maar er was nog wat brood over. Gesneden stokbrood. Ik denk, nou, die neem ik mooi even mee, hè? Voor gisteren, voor het lunchpakket en voor vandaag. Maar dat ging niet door. Vond ons niet leuk van de directie. Het is bijna 10:30 op Studio Reden. Ellen Horn, die hoor je zo meteen binnen nu en een paar minuutjes. Hebben we nu klaarstaan voor je. Een lekkertje van Simply Red.
1: Studio Reden.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. Eén persoon is omgekomen, twee agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Het weer droog met een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

heb wel even een hartje naar je toe, Ellie. Vind ik leuk. Ach, heerlijk toch. Krijg je toch een warm gevoel van. Ondanks dat het weer vandaag een beetje minder is. Je kent het van 16, maar dit was een ander liedje. Ellie Goulding, Still Falling For You. En dan zeg je, ja, ik heb een binnenpretje. Ja, Jan zit al te gniffelen. En die snapt waarom we te raten. Wat hebben we allemaal op de planning staan. Jan met het weer voor Reden Roosendaal. Later in het programma De Kantine Naller komt er ook aan. Beyoncé, de oordoppen liggen klaar. En het is nu tijd voor Sober 12 to 12.

Wat een verschrikkelijk lekker radioliedje is dit. Nee, er hangen gelukkig geen camera's in de studio. Want anders verklappen we onszelf, denk ik. Hè? Dit was Beyoncé. Je zou er bijna een wandelingetje van gaan maken. Hè? Nou, dat komt mooi uit. Het is een mooi bruggetje. Want op zondag 6 september kun je een wandeling maken over de Veluwe Zoom en alles leren over het leven van de wolf. Lees het hele verhaal op onze website studiorede.nl of gebruik onze handige app. Daar staat ook alle informatie over deze wandeling. Straks hebben we het weer met Jan van Gelderen. Dit is de script.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 20 of 21 graden. Vanavond en komende nacht komen brede opklaringen voor. Het koelt hard af, de minima liggen tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden, tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt opnieuw 20 of 21 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Slaapkamersol, Barry White. Extra groot broodrommeltje gemaakt voor vandaag om het allemaal passend te maken. You're the first, the last, my everything. En daarmee gaan we de broodrommel weer op slot gooien vandaag. Laat je radio lekker staan, want na 1 uur gaan we gewoon door. Tot 4 uur Absolute Classics. Dan is Daniel van de partij. Hij heeft een dagje gevast, dus hij is weer helemaal opgewicht. Je hoort hem tussen 4 en 7 met een nieuwe aflevering van Spitsuur. Wij sluiten af met Pietjes en Urp. Tot morgen.
1: De kantineknaller.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en knooppunt Del 3 kilometer file, vertraging van 5 minuten. De N846 Nederasselt-Heumen is nog steeds in beide richtingen dicht door een politieactie. Dat is tussen Nederasselt en Overasselt. Door een defect spoor rijden nog steeds geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat duurt ongeveer tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en knooppunt Del 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. Door een politieactie is de N846 nog steeds dicht. Van Neder-Asselt richting Heumen en de andere kant op ook. Tussen Neder-Asselt en Over-Asselt. En door een kapot spoor rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten.

0: is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het weer langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een korte file op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Presikhaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De bronsttijd van de edelherten op de Veluwezoom is weer begonnen. En dat zorgt voor veel belangstelling in het gebied. Tussen half september en half oktober is het beurlen van de herten goed te horen en strijden mannetjes om de aandacht van de hindes. Omdat het in deze periode druk wordt in het bos, gaan politie en boa's extra controleren. Dat gebeurt vooral in de vroege ochtend en avond, met onder meer warmtecamera's. Bezoekers mogen dan niet zomaar het bos in.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Pink en Blow Me One Last Kiss. Dat zullen we zo meteen doen. We gaan naar de flits uit het verleden. En al deze 1 september, want als het deze dag mooi weer is, dan voorspelt de heilige Gilles Sint Giel met zonneschijn. Dan zal nog 4 weken zijn. Een andere variant luidt, is Aegidius heet. Het geeft schone herfst met zweet, dus dan wordt een warme herfst wellicht. En met Sint Giel regen, dan zal het lang aandoen. Dat is geen zegen. Maar over de herfst gesproken, ik heb het straks gezegd, de herfst begint vandaag. Ik heb allemaal reacties gehad van mensen die zeiden van nee, dat is nog niet, het is pas over 3 weken. Nou, dat klopt natuurlijk wel, maar meteorologisch gezien begint hij dus vandaag. Voor de weermannen en vrouwen onder ons is het vanaf vandaag gewoon herfst. Dus die hebben het wat eerder dan wij. Dus ja, zo zit dat. Dus wij gaan door nu met muziek zometeen. Stella Lefty met Boston. Maar eerst gaan we naar de Spice Girls. En zij zingen hun grote doorbraak. Natuurlijk heb ik het dan over Wannabe.
1: Studio

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste details van de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later pas omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoog opgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel een dode. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, dat bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat een man van 41 in Amsterdam is opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling. Het weer vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan een paar files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: better.
1: Matt Simons had even zijn dag niet en dacht, we can do better. Nou, dat heb je wel eens zo'n dag. En je denkt van, vandaag ging het niet helemaal lekker. Dus nou ja, morgen beter. Er komt altijd een nieuwe dag, dus dat is het goede nieuws natuurlijk. Dus ja, wat ook beter kan, is de lekkere plaat hier bij Studio Reden. Die beter kan, dat is al fantastisch. Nothing But Thieves is onderweg voor je. Rihanna heb ik op het lijstje staan. En Olivia Dean, die komen er allemaal aan. Maar voordat het zover is, wil ik je nog even wijzen op de socials van Studio Reden. Want misschien ben je er al, heb je het al gevolgd. Maar misschien ook nog niet. Ben jij nieuw? Ga dan even kijken op Facebook, X en Instagram. Daar vind je ons. En dan kun je ons liken, ons volgen. En altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw regio. Maar ben jij niet actief op de socials, wat ook heel goed kan natuurlijk, dan kun jij je abonneren op de nieuwsbrief die elke dag netjes in jouw mailbox wordt afgeleverd. Ga daarvoor naar studioreden.nl.
2: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 20 of 21 graden. Vanavond en komende nacht komen brede opklaringen voor. Het koelt hard af, de minima liggen tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden, tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt opnieuw 20 of 21 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, zulke dagen komen er weer aan, want het najaar is in aantocht. Het is tenslotte september, dus de herfst is zeker in aantocht. Zometeen gaan we naar het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we heel snel weer bij jou terug. Dus tot zo.

5 uur. Dorrel Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken

0: En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier op onthoud. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen voor Geldermalsen 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De politie zoekt een man die mogelijk brand heeft gesticht bij café Nooit Gedacht in Velp. De brand gebeurde in de nacht van 16 op 17 januari aan de Brugweg. In het opsporingsprogramma Plaatsdelict zijn beelden getoond van de verdachte. Daarop is te zien dat hij met een fiets en brandbare vloeistof bij het café komt. De brand blijkt later aangestoken. De schade ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro. De politie vraagt inwoners om tips via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

En we gaan nu naar de flits uit het verleden. Jawel, we gaan 50 jaar terug naar het jaar 1976. Toen was het, en het is vandaag daarom ook feest in Brabant. Want Omroep Brabant was toen voor het eerst in de lucht. De regionale zender begint een experiment, maar groeit binnen enkele jaren uit tot de populairste radiostation van Brabant. En ook vandaag de dag gaat het nog prima met de regionale zender. Dus dat is hartstikke mooi. Ook een feestje bij Joop Zoetemelk. Wie kent hem niet? We kennen hem allemaal van de Tour de France. In 1985 werd hij wereldkampioen wielrennen in het Italiaanse Javera del Montello. Mooie plek en ook nog eens een mooie prestatie om wereldkampioen te worden natuurlijk. En dan een grote schrik in Videoland. Jawel. In 1988 werd bekend dat uit onderzoek bleek dat videobanden slechts een beperkte levensduur hebben. En dat het beeld langzaam maar zeker slechter wordt. En het NOS Journaal stond er destijds stil bij. Ik heb toen die uitzendingen ook gezien. En het zou 5 jaar zijn dat de banden nog goede kwaliteit hadden. Daarna werd het minder of ze waren zelfs onbruikbaar. Nou, ik kan je een kleine update geven. Ik heb ook nog videobanden liggen hier. En de beeldkwaliteit, ja goed, is natuurlijk alle jaren 80. Dat is logisch. Maar we kunnen ze allemaal nog steeds prima bekijken. Ook na al die jaren. Dus het kan dus wel. We gaan door met muziek.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij in Overasselt zijn op verschillende plaatsen vandaag 34 mensen opgepakt. Dat zei justitie zojuist op een persconferentie. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam vannacht een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was van de groep mannen. Mogelijk was er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen begint zonnig. 'S Middags is er kans op een bui. En het wordt maximaal 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 80 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Alex Rowan, fantastisch. Fever Dream hier op Studio Radio. En ik vind het een heerlijke plaat. Elke keer als ik hem hoor, ik word er vrolijk van. Ik vind het gewoon lekker. Wat ook lekker is, is eten natuurlijk. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb ook deze keer weer hartstikke trek gekregen. Maar er komt iets aan, ik ruik iets al. Ik heb niet zo'n goede neus, maar deze krijg ik wel mee, mensen. Wat het is, dat weet ik nog niet. We gaan het zo meteen meemaken. Ik heb in ieder geval een lekker pak melk bij me staan. Met een heerlijk glas, dus dat komt helemaal goed. Ik ga mijn maagje zo meteen vullen. Ik hoop jullie ook. En ik laat jullie in ieder geval ook lekkere muziek tot je nemen. Met onder meer Gavin DeGraw en Chariot. Zijn grote hit als doorbraak. Maar U2 moet ik zeggen. Die is nog steeds aan het zoeken. I still haven't found what I'm looking for. En wat het is wat ze precies zoeken, dat hoor je nu hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en komende nacht komen brede opklaringen voor. Later in de nacht komt meer bewolking voor. Het koelt flink af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt 20 of 21 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger, met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En soms is het ook lekker als je nergens zorgen hoeft te maken. Ook niet met onze terugkeer naar 6 uur, want dat gaan we zeker doen. Dit was deel 2 van de show, maar zometeen zijn we natuurlijk weer terug met jouw deel 3. Dat gaan we lekker doen met z'n allen. En we gaan even in de benen, mensen, om al die calorieën die uit het eten komen even lekker te verbranden. Dat doen wij samen met Lionel Richie. En met hem gaan we even lekker voetjes van de vloer. We gaan ook nog een keer een tour uithalen, want we gaan Dancing on the Ceiling. Jawel hoor, het is een hele tour, maar oh, daar worden we vrolijk van, mensen. Dus heel graag tot zometeen. Na het nieuws van 6 uur, dan gaan we lekker uitbuiken in het derde deel van Spitsuur. Dus mij betreft dan ook heel graag tot straks.

0: 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar

0: 40 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of studioreden.nl.
1: De bronsttijd van de edelherten op de Veluwezoom is weer begonnen. En dat zorgt voor veel belangstelling in het gebied. Tussen half september en half oktober is het beurlen van de herten goed te horen en strijden mannetjes om de aandacht van de hindes. Omdat het in deze periode druk wordt in het bos, gaan politie en boa's extra controleren. Dat gebeurt vooral in de vroege ochtend en avond, met onder meer warmtecamera's. Bezoekers mogen dan niet zomaar het bos in.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Alfaro Soler en Luca. Jawel hoor, straks Bausa uit Finland, mensen. Magnetic, ik vind het een heerlijke plaat. Maar deze is ook niet verkeerd hoor. Uit de jaren 90 natuurlijk heb ik het over Janet Jackson. Eindelijk zijn we weer samen. Hoe lekker is dat? En dat bezingt zij ook. In Together Again.

trek zeker aan, net als de beste magneet die er is. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30. De avondspits is op zijn retour, maar het blijft druk, dus opletten geblazen. En zit je in het openbaar vervoer, dan zou ik zeggen lekker oortjes in de Studio Reden aan en geniet er maar. Onder meer van deze klanken van niemand minder dan Gino Vanelli.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Emerald en A Night Like This. Wat moet dat een nacht zijn geweest? Zometeen gaan we door met Miley Cyrus en End of the World.
1: Dit is Spitsuur.

Ja, soms sta je op een kruispunt en je zegt van ja, ik ga ervoor, ik spring in het diepe. En dat doen we af en toe en het pakt vaak goed uit. Hoe lekker is dat? Zometeen Jan van Gelderen met zijn weerbericht, maar eerst is hier Wolf.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en komende nacht komen brede opklaringen voor. Later in de nacht komt meer bewolking voor. Het koelt flink af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt 20 of 21 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

prachtige plaat van Mr. M. Broken Wings hier op Studio Reden. Yo, dit was hem. Spitsuur voor deze 1e september. Dankjewel dat je erbij was. Ik vond het onwijs gezellig weer. Morgenochtend word je ook gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker. Morgenmiddag om 12 uur verzorgt Ries dat weer een hele kluspakket voor je. En morgenmiddag van 4 uur zijn wij er uiteraard weer. Van nu

0: 9 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij

Er speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar 1 straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
0: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sidy Rijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.